0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
1: Jouw weekendvriendje.

0: studio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze

0: deze.
1: Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wil, maar haal uw borsten van mijn schouder.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

0: iets als Divie met verlas. Maar ik liever dan dat vorige spel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langs de onderkant.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: Ik heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw.

Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. In de morgen nog veel bewolking, maar 's middags ook periode met zon. Hier en daar valt wat regen. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van de avond blijft het buiig, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de komende dagen wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dek tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: 1224.
1: Weerbericht. Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hello, hello, everybody, everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
0: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten.

0: En deze.
1: Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee modden, die wonen er vast.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Hoor Stijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er woont...

jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven. Maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Radio 1224. De beste hits zonder gebruiksaanwijzing.
1: Langzaam eindigt deze dag. En de avond valt. Hij pakt zijn pen.

was met dukaten. Nam hij de vlucht en niemand had het in de gaten. Er was geen mens die hem nog kon weerhouden om met zijn allerliefste Leila te gaan trouwen.

0: een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd Piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komt.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: generaal. Eerste compagnie met 10 man aangetreden. Rest verzopen.
1: Herhaal!
0: Rest bezopen.
2: 10 kozakken

Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Tot straks. Na de commercials.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Hey, jij daar.
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
2: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
2: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
3: We mogen weer.
4: Maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: pensioen, belachelijk. Oh, en we zijn er een minuut, iedereen hoort ons.
1: Dames en heren, beste luisteraars, het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

luisteraars een bijzondere goede zondagmiddag gewenst. Hè? Ja, hier vanuit de studio in Eulen. Hier op Radio 1224 met ondergetekende Klaas Vaak. Het is weer zondagmiddag. 9 minuten over 2. Zondag 30 augustus alweer. Wat gaat dat toch allemaal weer uit? We gaan zo richting de kerst. Ja. Als je buiten kijkt, dan denk je van het is al bijna zover. Hè? Ja, dan hoorde je net de jingle van de Piraten Top 100. Wat uitgezonden geworden hier op Radio 1224. Maar je kan nog niks invullen. Hè? Nee. Onze Robert-Jan is nog druk bezig met de site om alles netjes te verwerken. Ik ben een beetje voorbarig. Maar ja, reclame kan je niet vroeg genoeg maken. Hè? Ja, helaas geen uurtje met. Er ging even wat fout in de programmering. Dat krijg ik net door van Robert-Jan. Hè? Hey luisteraars, goedemiddag. Leuk dat jullie afgestemd zijn op deze zondagmiddag. Hè? Ik ga weer proberen een beetje leuke en gezellige plaatjes te draaien. En dan mag je uiteraard zometeen ook mee helpen met verzoekjes. Hè? Ja, dat mag ook. Uiteraard even alle collega's bedanken die voor u gedraaid hebben. Hier op Radio 1224 de afgelopen week. Dank jullie wel, collega's. Namens alle luisteraars ook. Hè? Wat gaan we doen weer vandaag? Ja, van alles door elkaar. Het is altijd een hutsenfluts. Alles door elkaar en we zien wel wat we draaien. Hè? Het is toch slecht weer buiten, dus je kan maar beter binnen blijven. Lekker muziekje aan, bakje koffie erbij, koekje misschien, zakje chips kan ook nog. We gaan even beginnen met Stef Hekkel en Marina.

0: plaatje van Rinus Werens.
1: Jij luistert 1224.
0: Zo is dat, jij luistert naar Radio 1224. Hè? En kijk eens naar buiten. Kijk eens naar buiten. De zomer is voorbij, hè. Ah. Lekker bij de kachel. Hier is Gerald Cox. Voor jou op Radio 1224.

Ja, die zomer is weer helemaal voorbij, hè. Ja. We gaan op naar de kerstdagen. Laten we dat maar doen. Dat is ook altijd leuk, hè. De donkere dagen voor kerst. Maar dat duurt nog even een paar maandjes. Nee, dat duurt nog eventjes. Gerrit Cox was dat. En zoals het toen was, is het nooit meer, hè. Mooie plaats van je man. Hier op Radio 1224. En je mag meezingen als het mijn hart een vals is.

Zoals het toen was. Mooie plaat van je man. Hoor die op Radio 1254. Hè? Goed, en dan heb ik een beetje hele vreemde collega's hier op Radio 1224. Robert-Jan en Wout de Wit.

0: Apollo Trio. En een heel klein momentje. Ja, klein momentje nog, hè. Dan is het weer zover, ja. Ondertussen krijg ik al hier en daar wat verzoekjes binnen. Hartstikke fijn. En mocht je denken van, mag ik ook een plaatje aanvragen? Natuurlijk mag dat. Dat kun je doen onder het WhatsApp-nummer 06-13-89-1217. 06-13-89-1217. Of via de website van Radio 1224. Daar kun je ook die button vinden en in tikken. En dan op verzenden drukken en dan komt het allemaal vanzelf een beetje terug hier, hè. Ja, zoals ik al zei, er zijn er al een paar bij die al een verzoekje aan het insturen zijn. Nou, prima. Mag. Doe maar even. Dan ga ik ze zo opzoeken en dan gaan we zo beginnen met verzoekplaatjes. Maar ik zat even een beetje te kijken en te zoeken hier al om kijken of ik nog een leuk plaatje kon vinden en zo. De volgende plaat vond ik op die schijf staan hier ook. Het is niet van vinyl, George. Nee, gewoon vanaf de schijf. Als ik daar weer commentaar van heb. Trouwens, hij zit toch allemaal oude plaatjes te verkopen op de kofferbakmarkt. Ik heb er eentje van de bende van Buffalo Bill. Misschien wel bekend bij sommigen. En heeft die plaat een beetje gecoverd van Gerard de Vries, het spel Kaarten. Misschien heb je hem ooit wel eens gehoord, maar ik vond hem wel grappig. Ik denk, weet je wat, die ga ik eens even meedragen. Zal ik dat maar doen dan? Ja, laat ik dat maar even doen.
1: Lekker hoor, die muziek.
2: Mijn vrouw gaat mij begeleiden op de accordeon. Het was op een 25-jarig huwelijksfeest. Gezeten op kleurig versierde stoelen luisterde het zilveren bruidspaar naar de zoveelste toespraak. Plotseling haalde de man een spel kaarten uit zijn binnenzak en spreidde het voor zich uit. Zijn vrouw zag wat hij deed en zei hem dat hij de kaarten weg moest doen. De volgende morgen, zondag, bracht de moeder van de vrouw hen een bezoek. Zij zag de bedrukte gezichten aan de ontbijttafel en vroeg wat er gaande was. Hij zat de kaarten in het feestzaaltje, mam. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Heel veel, was het antwoord van de schoonzoon. Dat mag ik hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt... Schoonmama, ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. En nadat hij dit gezegd had, begon hij zijn verhaal.

dag kookt, bestaande uit runder en varkensgehakt. 3, dat is het aantal kinderen dat we altijd hadden willen hebben. Dat is het aantal gehaktballen dat mijn vrouw kan draaien uit een pond half om half gehakt. En 5, dat is het aantal kamers in onze woning.

Als ik aan de 9 denk, dan denk ik aan Nel. 10, dat is het aantal zenderkeuzetoetsen op ons kleurentelevisietoestel. En de boer? De boer, dat is onze supermarkt. Als ik aan de vrouw denk, dan denk ik aan mijn vrouw. En zeg nu zelf, wat zou ons huwelijk zijn zonder mijn vrouw? De heer, dat is de heer Hamminga, de slager waar mijn vrouw elke woensdag een pond half om half gehakt koopt.

Ja, plaatje van de Fortak hoorde hier op Radio 1224. En zij drinkt mij op een lei. Wat dat is, weet ik niet. Een lei. Ja, een lei om op te... Ja, zal wel. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224. Ja. Ja, ik heb namelijk twee collega's die druk aan het verhuizen zijn en klussen zijn. Collega's van mijn werk, dat is Bart. Ja, hij is getrouwd. Dat had hij stiekem gedaan even in de vakantie. En toen zei hij van de weekend heb ik het druk. Ik zei, waarom dan? Ja, ik moet schilderen en dit en dat doen. Maar ja, ik heb alweer een paar gestrikt om te schilderen, want ik kan niet schilderen, zegt hij. Nou, werken kan hij nog geen eens. Dus laat staan schilderen. Oh, geweldig. En hij is getrouwd, hè? Ach. Wat sneu nou voor je vriendin. Of ben jij met dezelfde vriendin getrouwd? Nou, ik kan dat even niet volgen allemaal meer van je, Bart. In ieder geval, Bart, gefeliciteerd, hè? En vrouwtje ook natuurlijk. Ja, nu hoort het vrouwtje, hè? Niet meer vriendinnetje. Hè? Nee, nu is vrouwtje. En dat nieuwe huisje. Ik zou zeggen, maak er wat leuks van. Maak het gezellig. Ik hoor het allemaal wel, hè. En mocht je nog dingen nodig hebben of zo. Gereedschappen. Ik heb het liggen allemaal, dat weet je. Ik heb er zelfs beschrijvingen bij hoe je het moet gebruiken. Dus dat komt helemaal goed, Bart. Hey, voor jullie even deze. Die volgende plaat dan. En dan komt het helemaal goed.

het volgende verzoekplaatje mee draaien. En daarvoor ga ik even naar Harderwijk. Dat is ook een radiocollega. Ik zeg een hele goede middag tegen Flippertje. Of heet je nou DJ Bert? Eens even kijken, ik neem nog een bako, zegt hij. Even kijken, wat zegt hij? Hij zegt, ik neem nog een bako. Neem jij maar een biertje. Nou, het is koffietijd, vriend. Koffietijd. Hey Bert, goedemiddag. Of Flippertje. Collega van Hitland. Of ik even voor iedereen allemaal een knijtertje mee wil draaien. Of weet ik veel allemaal. Hij praat altijd zoveel. Moet 86 minuten terugscrollen voordat ik weer zie van wat hij nou eigenlijk geschreven heeft. Maar ga je nu altijd gezellig hoor met die Flippie. Hey Flipper, ik heb een plaatje van Henkie Wijngaard. En uiteraard komt er ook nog een plaatje retour. Hè? Hey, dankjewel voor je verzoekplaat. Groetjes aan Petra en Denise.

naartoe gedraaid voor Flippertje uit Harderwijk. Dolly Parton en Kenny Rogers. Island in the Stream. Helaas ook weer overleden, die Dolly Parton. Ja, zo gaan al die grote artiesten al achter elkaar een beetje, lijkt het wel. Maar gelukkig hebben we altijd nog de muziek. De volgende verzoekplaat gaan we even bijdraaien namens onze collega van de zaterdagmiddag. Gisterenmiddag was hij er ook weer hoor. Ja, onze Wouter Wit. De Arizona hier op Radio 1224 elke zaterdag van 2:30 tot

Even die piratenmetrie. Van der Heide, zegt hij. Het is Richard van der Weidewoud. Richard van der Weide. Maar dat kwamen we wel ondertussen uit, hè? Ja. Kijk maar, jochie, zegt hij. Ja. Hey, Wout, dankjewel voor je verzoek later. Ik heb Richard van der Weide klaarstaan met die Piraten Wals Medley 2022. En uiteraard ga ik ook nog een plaatje retour zoeken voor jou, ja. Maar ja, welke dat wordt, weet ik nog niet, hè. Dat weet jij niet, dat weet ik niet. Dat weet de luisteraar ook nog niet. Maar ik kom er vanzelf achter, zo meteen, hè. Hey, 5-3. Dus ik moet opschieten met de volgende verzoekplaat. En Woutje mag ook meezingen, hard en vals.

Henk B. Memphis en jij daar in de radio eventjes retour gedraaid voor onze collega Wouter Wit van de zaterdagmiddag specialist. Onze Arizona. Even kijken hoor, dan zouden we nu even dit.

Ja, want ik zie dat er nog een aantal verzoekplaten binnengekomen zijn. Nou, ga lekker door zo. We gaan ze echt allemaal meedraaien. Nou was ik net vergeten de verzoekpagina aan te zetten. Beetje dom. En ik zie dat daar ook al een aantal in staan. Maar dat geef ik niet. Ze komen er echt allemaal aan, hoor. Ik zie Petertje Holland, Lucas, zie ik ook natuurlijk, Henny de Graaf. Henk en Ali. En op de WhatsApp zijn er ook een aantal binnengekomen, dus ik ga gauw alles opzoeken. En ze uiteraard allemaal lekker gezellig meedraaien. Hey, we gaan even naar de volgende. En dan moet ik even kijken wat de WhatsApp was die binnengekomen daar, ja. En dan staat hier, hoi Klaas, welkom terug. Ruim wat leuks mee voor oma en iedereen die luistert. Namens de buurvrouw Teunie. Nou, buurvrouw Teunie houdt altijd van hele vrolijke plaatjes. Ja. Als ze voorbij loopt is ze altijd zagrijnig. Maar als ze plaatjes hoort, wordt ze weer vrolijk. Dat is echt nieuw weer. Sorry buurvrouw. Ik heb de zomerhit opgezocht van Rutge van Barneveld. Ik ga een beetje vrolijk worden, buurvrouw. En niet zo hard stampen, zo meteen eens langs loopt. Hoi dat, ik zat aan de verkeerde schuif. Ja, dit deed die George van Dongen gisteren ook iedere keer, joh.

Even de tour gedraaid voor Bivratoni Jan Bigel. En wat kan het leven toch mooi zijn? Ook in zo'n gezellig vrolijk plaatje. De volgende verzoekplaat gaan we even naartoe. En daarvoor gaan we even naar Budelschoot. Naar onze Lucas. Goedemiddag, Lucas. Eens even kijken hoor. Moet ik even helemaal die kant heen kijken. Van wat schrijft hij allemaal? In het dorp zit, even kijken hoor, is een grote kermis. Met zeker 75 attracties. Veel artiesten. Grote bars. Viswagens. Enzovoort, enzovoort. Hij zegt, excuus, ik kan maar eventjes tot 1600 uur luisteren. Maakt er niet uit, Lucas. Hij zegt, maar ik draag wel mijn oordopjes, zodat ik niks van u ga missen. Nou, dat is goed. Zou je dat wel doen? Slecht voor je oren. Goede groet namens Lucas. Tot de volgende keer dan weer, meneer. Nou, Lucas, heel veel plezier daar op die kermis, hè. En misschien dat je nog een beetje heel veel wint of zo. Nou, als je nou een beetje veel gewonnen hebt en zo, je weet maar nooit wat je allemaal dat doet. Of veel gegeten hebt, dan hoor ik het wel van je. En je vroeg even de volgende plaat aan. Na de kermis.

En dat was even die plaat van K3, de zomer van Oya Lele. Even retour gedraaid voor onze Lucas. En toen... schuif je omhoog. De volgende verzoekplaat, daar gaan we ook weer even naar een collega van Radio 1224, die hier ook lekkere plaatjes draait. En dat meestal op zaterdagavond, maar afgelopen zaterdagavond, dus gisteravond was hij er niet. Dat was een snippendag. Ja, dat moet ook kunnen, hè? Ja. Maar hij had even een verzoekplaatje aangevraagd. Onze Pietertje Holland, op de zaterdagavond. Hadi Glaas, man, wat een geluid uit Ede. Het klinkt me super uit de microspeaker van mijn mobiele telefoon. Hij zegt, Klaas, gooit er maar even wat in. Geheel eigen keus. Hij zegt, want ik wil het je niet te moeilijk maken. Ja, op die leeftijd heb je dat, hè. Ja. Nou, jij weet er alles aan, Peter. Nou, een grijze poortduif. Draai me wat mee voor alle luisteraars van de zondagmiddagzender vanuit Ede.

0: stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
1: 1224, altijd piratenhits.

Ja, zeker. De volgende verzoekplaat. Die wordt even aangevraagd door onze Ada. Uit het mooie Veenendaal. Goedemiddag, Ada. Ze zegt, goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Dankjewel. Voor Wout en mezelf. En iedereen die meeluistert, dankjewel en een fijne uitzending. Ja, George had gisteren uit te leggen wat dat betekent voor en mezelf. Ik lag helemaal in de deuk hier. Zo tussen de regels een beetje meeluisteren op de camping. Want ja, daar is die wifi niet zo best. Hè? Nee, maar het zijn toch de laatste weekend. En dan alles weer netjes opruimen, afbreken. En allemaal weer wegzetten tot volgend seizoen. Hè? Ja. Maar ja, je moet er toch af en toe even heen. Hè? Ja, eventjes heen om te kijken of alles nog in orde is. Nou, alles was prima in orde. Dus we konden gewoon weer lekker op tijd thuis zijn voor het middagprogrammaatje op de zondagmiddag. Hey Ada, dankjewel. En hou die Wout een beetje in het gareel, hè. Ik heb even twee plaatjes uitgezocht. En die gaan we lekker meedraaien namens Ada. Voor iedereen en allemaal ook, hè.

Retourtje voor Ada Hense, die verplaat van de Flippers en Weine Nicht, kleine Eva. Oh, we gaan even de motor starten hoor. We gaan even de motor starten. Voor de volgende plaat ga ik eventjes naar Amsterdam. Ik zeg ook een hele goede middag daar in Amsterdam met Ali en Henk, want die luisteren ook gezellig mee naar Radio 1224. Ja, ze was er gelijk alweer om 2 uur bij, hè? Ja. En Ali en Henk, die vroegen even een plaatje aan. En dat deed ze even via onze website van Radio 1224. Dat mag je ook doen, hè? Dat mag je ook doen. Of via de WhatsApp 0613891217. Nou, die tikt er even gezellig deze kant op van... Wil je even de volgende bar meedraaien? Die plaat van Robert van Hemert met zoet, zout, zuur. Wij wensen iedereen en alle luisteraars een hele gezellige zondag. Nou, dankjewel Ali en Henk. Uiteraard jullie ook een hele gezellige zondag gewenst, hè? Het weer zit allemaal niet mee. Ik weet niet hoe het in Amsterdam is het weer. Maar hier is het regenachtig. Niet fraai, niet fraai. Nee. In de studio is ongeveer 36 graden, zie ik. Al die schermen en allemaal, die apparatuur, dat is allemaal zo verwarmd. Het zijn net straalkacheltjes. Maar goed, maakt niet uit. We houden gewoon lekker vol. We zijn er tot 6 uur bij, hè. Ali en Henk, dankjewel. En uiteraard, hierna komt nog een plaatje voor jullie retour, hè, richting Amsterdam. Maar eerst even zoutzuur. Oh nee, zoet, zoutzuur. Zoutzuur, wacht.

0: BZN was dat. En de zee die neemt en de zee die geeft. Ja, Adi tikte deze kant er even op van... Hey DJ, ik luister live mee op Radio 1204. Zo'n mooi nummer. Dankjewel in Amsterdam. Een heerlijk zonnetje. Geen regen. Geen regen meer sinds vanmorgen. 21 graden. Nou Adi, jij pof maar weer hoor. Jongen. Hey, ik ga er eventjes tussendoor wat draaien. Want ik moet nog even wat verzoekjes opzoeken. Ik dacht dat ik ze had gevonden, maar dus niet. Dus die ga ik even opzoeken. Ondertussen luister even naar de volgende plaat. Ja, naar de volgende plaats zeg ik. Wat doet... Oh, ja, tuurlijk. Dit. Ja, doe maar. Kom maar. Nee, ook niet. Dan doet hij het niet. Dan die. Ook niet.
1: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
0: Ja, ik was aan het zoeken.
2: Uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
1: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.
0: Ja, zoveel knopjes op zo'n mengpaneel. Oh. Benjamin Gouwaleeuw. Zijn laatste single.

Mijn gabbeleeuw. Mijn neefje, mijn neefje. Je mag meezingen hoor, als je de tekst kent. Ja, ik ken de tekst niet, dus ik zing mij niet meer. Hè.

Zo. Ja, ik heb ondertussen even de verzoekplaatsjes weer op kunnen zoeken. Ik zeg ook goedemiddag tegen Jannie Albers. Ja, daar ga ik zo ook even een plaatje voor draaien. Ja, want die vroeg ook even een plaatje aan. We gaan even naar Gouda. We gaan even naar Peter en José uit Gouda. Goedemiddag. Leuk dat jullie ook weer mee luisteren op deze zondagmiddag, hè? Ja, vaste luisteraartjes. Stiekem. Goedemiddag kan je, zegt ze. Hij is voor iedereen en allemaal en hele Radio 1224 team. En jullie daar, Klaas en Sylvia. Nou, dankjewel, José en Peter. Of Peter en José. Ja, ik weet niet. Ja, wie nou vooraan bij de radio zit of bij, achteraan. Ja. Maakt niet zoveel uit. Het is één. Ze zijn ook al zo lang getrouwd. Dus, Heb je nog steeds een plekje om een zender te verstoppen, José? Geweldig. Hey José, jij vroeg even een plaatje aan van Jaap Reesema, mijn kleine presidentje. Uiteraard ga ik die meedraaien voor je. En voor mijn grote vriend ook nog een plaatje door, hè, ja. Uiteraard doen we dat hier op Radio 1224 deze zondagmiddag van 2 tot 6. Dankjewel José en Peter.

0: Koos Albert en Ameland hier op Radio 1254 even toegedraaid voor José en Peter uit het mooie Gouda.
1: Lekker Nederlandstalig.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Jazeker, jazeker. De volgende verzoekplaat gaan we meedragen. Ja, die wordt even aangevraagd door Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag Henny. Ja, je bent ook weer afgestemd op 1254, hè? Ja. Ja, die heeft hem vastgespijkerd ook nu, hè? Ja, heel goed Henny. Klaasje draait mooie muziek. Klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn met 429 lampjes. 3 discobollen, 57 lampjes met 4 kaarsen en 1 slang met 329 lampjes. En een fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf voor iedereen en allemaal. Namens Henny. Uiteraard jij ook een hele fijne zondagmiddag. Ja, je kan nou niet op je balkonnetje zitten. Het is een beetje slecht weer. Ja. Maar misschien heb je een overdekte balkonnetje of met een parapluutje. Dat gaat ook wel even. Een van je favoriete plaatjes vraag je aan Henny. Nou, die gaan we meedraaien hoor. 1985. Uiteraard die plaat van de Vrijbuiters en Mexico. En hierna komt er nog een mooie retour voor jou, Henny. Dankjewel.

0: een mooie plaat van Celblok nummer 10. Even op verzoek namens Henny de Graaf. Uit dat mooie Alphen aan de Rijn. Henny, dankjewel nog voor je verzoekplaatjes.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: We gaan eventjes naar de volgende verzoekplaat. We gaan even naar Kesteren. Naar Heinaton uit Kesteren. Goedemiddag. Hij staat er even een beetje te kleppen. Want hij zei Veronica tegen mij. Ja, toen zei ik van nee, het is niet Veronica. Het is op de radio 12-2-4. Nou, ik maakte weer een zootje van. Hey, maar jij zegt van, hey DJ, ik luister lekker mee op Radio 12-4. Een plaatje voor jezelf. En het hele team en alle luisteraars. De groetjes van Heine Ton uit Kesteren. Nou, dankjewel voor je verzoekplaat. Hè. Ja, ik heb er even een puinhoop van gemaakt met al die jingles. Ach, wat zitten mijn schuifjes allemaal omhoog. Nou weet ik niet welk schuifje dat ik naar beneden moet doen. Nou, dat zal deze wel zijn, dat zal deze wel zijn. Ach, het maakt allemaal niet zoveel uit. Hey, we gaan even naar die tijd toe van die zeezenders. Heine Ton uit Kesteren. Ja, we gaan even naar de zeezendertijd. Even lekker terug in de tijd. Laten we dat eens even doen. Is het niet goed, dan hoor ik het wel van je. We gaan deze even draaien. Daar komt hij hoor, daar komt hij. 1, 2, met aanloopje nodig.
2: Welcome to Sunday.
3: Gouden, ouwe en de hits van nu.
2: Radio 12-2-4.
4: The best radio station in the world.
2: In the world.

0: Lekker druk in de tijd, hè?
1: Is Radio 1224.
0: Ja, met Dave Barry en Now is the Moment. Ah, dan gaan we deze even ook. Ah, die is ook zo oud, hè?
2: Het was nacht. In het dorp Lunteren stond ergens een donker huisje in een woonwijk. Slechts één verlicht raam toonde aan dat het bewoond was. En het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot.

Ook in een kleine bestelwagen een tientallen kilometers van de radiobron verwijderd werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. In de warme woonkamer van het donkere huisje in Lunteren schoven de platen en singles van de bekendste piratenplaten door de ruimte. Lange rekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, het zij groot, het zij klein, kon zich hier terugvinden. Want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de donkere gebogen figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur

opgewonden luisterden de luisteraars van Radio 1224 naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op het plaatje van het sneeuwbaltrio die gedraaid werd. Niemand schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Joop Ruitenbeek rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen. En toen het liedje van het sneeuwbaltrio uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde Joop zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, dit was 1224. Kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even.

0: Weer een avond naar de knoppen.
1: Ah, weer een avond naar de knoppen. Jongen. Wat mooie plaat, hè? Leuk gemaakt, hè, weer. Goed, even kijken, hoor. We gaan even de volgende plaat draaien. En dat was deze, eventjes. Namens Jannie Albers, voor iedereen en allemaal een plaatje. Dankjewel, Jannie.

Hatsieke idee. Lennart Grofsmit was dat in plaats van Oom Picorier. Een poep en een zucht. Even kijken hoor, we gaan we nu al... Nee, oh ja, wacht even. Ik doe het even keer. Deze jingle even doen. Piggy.

0: Bel of app ons 06-1389-1217. 06-1389-1217. Dan kan je een verzoekplaatje aanvragen via de WhatsApp. Hè. Mag natuurlijk ook via de website van Radio 1224. Volgende verzoekje werd even aanvraagd door Bart. Speciaal voor Daniel. Want die is ook aan het verhuizen.
1: Radio 1224.
0: Nou Bart, dan gaan we voor Daniel even een plaatje draaien van Peter Moeskroen. Die vroeg je aan, hè? Het is niet Peter, maar het is Pater. Klein verschilletje.

Paten beschroeven van stad en je zal maar verhuizen wezen. Namens Bart speciaal voor Daniel meegedraaid. Want die is aan het verhuizen. Nou is die Bart ook aan het schilderen en ook aan het verhuizen. Nou, ik hoop niet dat morgen er heel veel storingen zijn bij Rijkswaterstaat. Want dan hebben ze niks aan die gasten. Hè? Die van mijn collega's. Dankjewel, sorry. Ik zal het nooit meer doen. Hey, we gaan even deze mooie plaat meedraaien. The Lover's Line and the Story of My Life. Hier op Radio 1224. Op deze zondagmiddag, de 30e. Luister maar lekker mee en vraag ze maar aan.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

Het was dat een weetje. Ja, weetje. Ik kreeg, van de week kreeg ik een WhatsAppje van een goede vriend. Remmers uit Gouda, Remco. Ja, hij luistert toch naar alles. Als je een flesje bier neerzet, dan luistert hij. Hey Remmers. Jij stuurt er een WhatsAppje met een hele mooie plaat, zeg jij. Ze waren net terug uit Gran Canaria met het hele gezin. Lekker vakantie gevierd daar, hè? Nou, dames, ik heb die plaat even opgezocht. Als je mij luistert, ik denk het haast wel. En ik ga hem even meedraaien voor je. Tenminste, als je dat goed vindt, hè? Plaatje van Johnny Sorel en Mijn Kleinkind.

0: Richard van der Weijder.
1: Maling aan pech en maling aan zorgen.
2: En dan nu een verzoekplaat.
1: De volgende verzoekplaat die we even mee gaan draaien wordt aangevraagd door Hanny de Roos uit het mooie Rhene. Goedemiddag Hanny. Goedemiddag DJ Klaas. En Sylvia, zoek maar even een mooie plaat uit voor jullie daar samen. Dankjewel. Voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de luistertoer. Succes met draaien vandaag en de groetjes van Hanny de Roos uit Rhene. En voor jullie daar samen en iedereen een hele gezellige zondag toegewenst. Nou Hanny, uiteraard jij ook een hele gezellige zondag, hè? Begint al goed die gezellige zondag, want je luistert naar Radio 1224. Dus dan is het altijd gezellig, hè? Hanny, ik mocht zelf even wat uitzoeken van je. Nou, ik heb even twee leuke plaatjes uitgezocht, hoor. Die gaan we even lekker meedraaien. Nogmaals, dankjewel, Hanny. En we beginnen even met deze van Linda Snoei.

Op Radio 12, hè, via deze zondagmiddag. Hè. Mocht je nog een verzoekje willen aanvragen, dat mag nog. Het is bijna 16:15, zie ik. 16:42, ik weet niet of dat klopt, maar ik denk het wel ongeveer. De volgende plaat wordt nog even aangevraagd door Jannie Albers. Hey, goedemiddag Jannie. Ze zegt van, draai even een plaatje voor mij. Groetjes Jannie. Natuurlijk Jannie, ga ik dat doen hè. En weet je wat, ik ga er gewoon 2 draaien voor je. Ja, ik draai er gewoon 2 voor je. Hey Jannie, dankjewel voor je verzoekplaat. Deze mooie beginnen we even bij je van Willem Bart. En uit jouw mond, zo heet hij.

lekkere grapalbum van Mia en Leo en als zwanen beginnen te trekken. Ja. Heel veel gedraaid vroeger op die piratenzender. Hè? Ja. Ja, nu nog, hè? Ja, het is nu legaal.

0: Ademloos, Helene Visser hier op Radio 12.2 hier om 16:56.
1: Geen abonnement.
2: Geen abonnement.
1: Geen moeilijke fratsen.
2: Geen moeilijke fratsen.
1: Gewoon puur genieten.
2: Puur genieten.
1: Radio 12.2

In Arizona was die mooie plaat van Peggy. Die hoorde hier eventjes op 12.24. En we zijn als een vogel zo vrij. Dat is het volgende nummer. Van Henk Bennar. Ik zag een verzoekje binnenkomen. Nou, die ga ik eens even opzoeken. Hoor. Ja, ik wil het makkelijk vinden voor jou.

Onze vogel zo fraai, die plaats van Henk Benner. Hoor die hier op 12.24. Ja, ondertussen ben ik even aan het zoeken naar een plaat. Maar we gaan eerst even met de klompen en zeiltjes doen. Hier is Wilma.

heerlijke gouden ouwe blijft dat toch, hè? Die plaats van Wilma en een klomp en een zeiltje. Wil je nog een heel verhaal horen over Wilma? Dan kan je op onze website even terugkijken naar een uurtje met. Want dan kan je dat allemaal eens even terugluisteren op je gemakkie. Jazeker, dat kan allemaal op Radio 1224. Ik moest het even doorpraten, want ik probeerde even een plaatje te laten zetten. Want even kijken, waar was hij ook alweer? Waar was hij ook alweer? Paul, ja, Paul die zegt tegen mij van, wil je een plaatje draaien over de moezel in Duitsland? Want daar gaan we dinsdag naartoe. Ja, hij heeft het al een paar keer laten zien dan bij mij op de zaak. Had hij weer een hotelletje gehuurd, tenminste geboekt. Dat was een kamer aan de achterkant, daar keek hij alleen maar op een grote muur. Toen was het weer niet goed genoeg en toen kreeg hij weer even naar buiten toe. Ja, dat was alleen maar een drukke straat. Ik weet niet wat die gozer allemaal wil. Maar hij heeft nu zijn vrouwtje uit laten zoeken. En die heeft het misschien verstand van, hè, want dat zal best wel allemaal goed zijn. Goed, Paul, ik ben aan het zoeken geweest. Maar ik kan niet veel vinden over de moezel, hoor.

0: Nou, jongens, Paul,
1: dat ging wel goed, hè?
0: Ja, ging goed.
2: Ja, dat ging helemaal niet goed.
0: Ja. Aan de Moezel. Ja, ze gaan dinsdag naar de Moezel toe. Ja, want ze hebben samen... samen gaan ze lekker gezellig saampies op vakantie. Even lekker een paar dagen naar de Moezel in Duitsland. Nou, Paul en Siska, dat is wel liefde, hè? Dat is echt wel liefde. Ja, dat weet ik zeker. Voor jullie dan deze.

0: naar me toe van Morsellieder. Weet ik van allemaal. Ja, ik ga zo even kijken, Paul. Hey Paul, ik wens je in ieder geval heel veel plezier en een fijne vakantie met vrouwtje daar. Hè. Maar dat zal best wel goed komen. Zorg een beetje goed voor haar, pas op, hè. De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En daarvoor gaan we even naar Waddinxveen. Naar die sluwe Vos en Linda. Die sluwe en Linnie. Goedemiddag daar in Waddinxveen. Woonplaats, als u dat nog niet weet. Nee, ik zou het niet weten, nee. Of ik een plaatje mee wil draaien voor iedereen en allemaal. En of dan een nummertje kan zijn van Highway. Ja, daar is je een beetje gek op, hè, Highway. Een klein beetje maar, hoor. Ik kan me nog herinneren dat hij toen nog een plaatje vol gezongen heeft van Highway. Man. De dierenbescherming kwam er aan te passen, zo, hè. Ja. Maar goed, geeft iets. Ja. Iedereen heeft zijn gebrek, hè. Wat zeg ik nou alweer? Hij is sluwe. Dankjewel voor je verzoekplaat en Linnie de groet, hè.
1: Hitland Radio.
0: Ja, dat was die, hè.
1: Met de sluwe Vos vanuit Waddinxveen. Met die sluwe, Country Linda en de deugnieten Vos.
0: Ik laat toch een stukje horen.

Highway en Sugar Baby Baby. En daarvoor hoorde je nog een keer Highway. Maar dat was niet echt... ja, dat was om te... Sorry. Even speciaal voor Linie Retour deze. René Schuurmans.

0: René Schuurmans. En ik ben hem helemaal zo even ertoe gedraaid voor Linny daarin. Warringswijn en Sluwe. Je weet het, hè? Ik bewaar altijd alles. Hè? Ja, ken ik ook niks te doen. Wat is dit nou weer? Die.
1: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer.
0: Nee.
1: Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
2: 1224, altijd piratenhits.
0: Dit is ook zo lekker gaan houden, hè? Jan en zijn Harry's.

even piratenpaaltje mee met, ik zie je wel, in Veenhuizen. Ondertussen ben ik even aan het zoeken naar een verzoekplaatje van Eddie. Nou, ik ben even aan het zoeken, Eddie, maar ik kan hem nog niet zo snel vinden. Dus ik zoek nog even lekker verder. Mario Dundee Band. Flaco Jiménez. Going Loco. Ja, ik zie die flippen nu al dansen met zijn vinnetje.

Mario Dundy Band en Flamco Jimenez was dat even hier op Radio 1224. We gaan even de tango mee dansen. Ja, doen we even met Ben Valkenburg. Even een tangootje.

0: Ben Wolkenburg met Tango Medley. Ja, ondertussen was ik even met Peter Rollens een stukje aan het dansen. Hij zegt, heerlijk, zo tangootje. Nou, ik zeg, even dansen dan, maar dan geeft hij geen antwoord meer terug. Want hij moest natuurlijk naar zijn tenen kijken beneden. Want anders staat hij iedere keer op iemand anders zijn tenen. Ja, maar ja, ach, hè? Hè? Hè? Geef die Peter. Eddie. Even een plaatje van Gerard Cox, vroeg jij.
1: Van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Eddie die wilde deze plaat even horen van Gerard Cox. Even eentje tussendoor. Nou, dat deden we er even eentje tussendoor. Hè. En die Peter Holland die wil alleen maar dansen, joh. Wat is dat, Peter? Zaterdagavond mag je weer dansen, hè? Tot diep in de nacht. Zaterdagavond bij Peter Holland. Op 12.24.

En zo is dat. 1,5 vrolijkheid hier op Radio 1224. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met de mafste DJ's. Dit is het woonwagen-dio.

0: Ja, het woonwagenduo was dat met de woonwagen medley. Ja, we hebben nog een enkele minuut te gaan. Dus dan is het ook weer tijd voor het nieuws op Radio 1224 om 6 uur. En nou, nog 1, 2, 3. Ja, we gaan even kijken.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
0: Even terug in de tijd met die mooie van de Cats. One Way Wind. Dat is speciaal voor alle luisteraars van Radio 1224.

van de Cats. Een One Way Wind was dat, hè? Even kijken, de volgende plaat ga ik even draaien. En dat is deze geworden. Want ik ben nooit op zondag vrij, zegt hij. Nee, nooit. Nou, met de vakantie dan. Peter Holland zou zeggen 6 weken, maar...

0: Laatste vocalen, Bobby Prins en Rebel de Bee.
1: Radio 1224, via de Middengolf en het internet.
0: Ja, luisteraars, dan was het alweer op deze 30 augustus, zondagmiddag van 2 tot 6. Live vanuit de studio in Ede, hier op Radio 1224, ondergetekende Klaas Vaak. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de plaatjes en de maffe praatjes. Ja, dat zit er nou helemaal in, hè. Ik bedank iedereen voor het luisteren, voor de groetjes, de verzoekjes, voor de gezelligheid. Dank jullie wel allemaal, hè. Volgende week zondag gaan we het gewoon weer overnieuw doen, ja. Maar dan met andere plaatjes, hè. Alle collega's van Radio 1224, heel veel draaiplezier en succes toegewenst. We luisteren weer lekker mee, hè. Heerlijk, heerlijk. Ik zou zeggen, maak er nog wel van op deze zondag. Zondagavond. Als het goed is, vanavond onze ome Joop Ruitenbeek, als hij nog een beetje heel van de Luntense dag teruggekomen is. Ja, je weet het maar nooit, hè. Of een andere collega schakelt nog in. Ook dat weet je nooit op 1224. Ook even de mensen bedanken die reacties gegeven op Facebook en het gedeeld hebben en alles. Dank jullie wel daarvoor. Ik zou zeggen, maak er een gezellige, leuke zondagavond van. Dat gaan wij ook doen. We gaan eerst een hapje eten. Ik zou zeggen, gaat u eten? Eet u smakelijk. Jazeker. Heeft u al gegeten? Nou, ja, ja. Even een boertje laten. En dan komt het helemaal goed. Hè. Even uitduiken. Nogmaals, dank jullie wel allemaal. Tot volgende week zondagmiddag, 2 uur. Dan ben ik er ook weer. Bye bye. Zwaai, zwaai. En de groetjes. Dag.
2: Tot ziens. Au revoir. See you later. Au revoir.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: Deze.
1: Wat is er mooier dan verliefd te zijn op jou zolang het kan.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
4: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carne schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
1: Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Jongens, geef haar even een applaus.
2: Hey.

en dan zie je bloemen. Alles is wit, het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan, alsof ze wil zeggen...

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

0: AI Radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. Elders komt de zon nog hier en daar tevoorschijn bij een maximum temperatuur van 21 graden. Later op de avond licht bewolkt in een overgang naar onstuimig weer met veel regen en hier en daar onweer. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
4: Op de achtergrond de akkoorden van ons orkest. Het cafeetje. Dank u.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhits.
2: Piratenhits.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geluid. Goedenavond.

Goedenavond, Radio Trans TV, Ruitenwijk. Job Ruitenwijk even bij je vanaf 9 uur in plaats van 10 uur natuurlijk. Niet te laat beginnen, morgen vroeg op natuurlijk. Alle plaatjes draaien voor je als je wilt reageren. Dan kan het webserver staat los, radio1224.nl. En anders kan je altijd nog even WhatsAppen met je fake machine als je die hebt. 06 126 55 238.

Goedenavond, Heinaat Onlijst, dat meeft de middenhol, zegt hij. 245 meter, hè? Ja, dat is 2P5. Goedenavond, Heinaat Onlijst. Alles goed, jongen, daar in Kesteren.

zwaai ik even naar Ronald. Montfoort, morgen weer aan het werk bij Jan Snel, geloof ik. En dan ben ik, ja. Even naar thuis genieten. Kom eens aanlopen. En als je een bezoekje hebt, dan hoor ik het graag. Hè. Dan komt het allemaal goed. Kunnen we die gaan draaien natuurlijk.

Ja, wat is het waard? Hè? For what is worth, zegt hij dan. Best wel Buffalo Springfield hier op 12-2-4. Hier zijn de hits, het heet Hits Radio. Even nog iets voor Roxette en dan gaan we wat Nederlands draaien. Even uitzoeken. Voor de eerste keer. Weet jij het nog voor je eerste keer? Ik wel. Ik ga er niet over vertellen. Nee.

Voor de allereerste keer. Ja, 12, 2, 4. 10 over 9. Uit de Beekbijen. Wat blijft die verzoekjes? Ja, ik ga nog een paar wegdraaien voor Heinlaton natuurlijk ook. Hè. En voor wat Nederlands staan, dat weet ik. Dat is extra.

Goedenavond ook, Jannie Albers, die meldt zich eigenlijk ook. Goedenavond, Ruitenbeek. Doe maar een plaatje voor alle mensen die meeluisteren. Ook. Ga ik zo doen. En goedendag en anders, Jannie. Hij komt goed. Is even een plaatje voor mijn maten. Heine Tom. Heine Tom, zet hem even wat plaatjes, Jack. Deze. Je weet wel wie, hè? Je weet wel wie, Heine. Ja, wie dat is.

Ja, ik rijd zonder naam, dat kan ze ook wel. Rock Around the Clock. Ja, als je heel de Chuck Berry, dat ken je wel allemaal. Maar ze kan het heel goed. Ik vond het goed. Ja, jullie niet? Ik wel. Ja, die Albert zei, draai eens even een plaatje. Een echte piratenknijter voor iedereen die meeluistert op zondagavond hier op 12.24. Nou, bij deze, ja, niet in ieder geval voor...

voor hier op 12.24. Hoe laat is het eruit? 21.21. Dubbele tijdmeldingen. Ja, haha. Even wat Duits gaan we doen. Wat Duits. Kom maar. Kom maar. Wil je nou nog Peter, hè?

zou maken, dan werd hij gewoon niet gedraaid. Ja, ik pak hem ook maar zo, maar ik wist nog niet dat we beginnen te vloeken erin. En dan draaide hij al. Ja, soms maak je die fouten natuurlijk, als je niet gaat vooraf luisteren of zo natuurlijk. Ja, maak je. Richting 9:30 gaan we hier op 12:24 met GK Cash.

0: I wanna go.
1: Hij ben homesick. Hij ben, ja, dan ga ik naar huis toe. Ik ben, I wanna go home. En ik ken ze. Eind jaren 50 was dat, hè? Ja. Goedenavond van 12, 2, 4. We gaan op naar 9:30 met de Bananarama's. Ja, Bananarama, ja. De liefde. De eerste, de Grey is de graad, zullen we maar zeggen. Love in the first degree hier op 12.

0: Justin Bon en de Damrechtjes. Een heel oudje, met de drummer. Ja. De drummer is zijn broer. Zie je dat? Ja.
1: Omi Hoofdruit de Wijn.
0: Even richting Kesteren. Doe iets van Bob Marley. Kan ik even de aanspraak? Dat is niks te zitten. Ja.

0: Marley en zijn Wailers op verzoek hier op 1224. En Johnny Ronald vraag ik nog een plaatje. Ga ik straks wel draaien. Komt goed, hè? Komt goed.
1: Dit zijn de helden van 1224.

0: Johnny Ryan en de vertaling natuurlijk van de Kings, origineel van de Kings, Dandy, hè? Dandy. Ik loop wel eens 11:15. Kwart voor tien.
1: Ik loop.
0: Oh? Ja?
1: En ik loop.
0: Oké.
1: Ik weet niet eens waarheen.
0: O jee.
1: De richting is me vreemd. De aarde spint en tolt. Ik hang er tussenin.
0: Oh?
1: Ik kan niet terug, alleen vooruit. Ik loop. En ik loop. Van noord naar west, van oost naar zuid. Er ligt een steen op mijn maag. Ik heb geen enkel doel vandaag. Ik kom ergens vandaan, maar ga nergens heen. Het lopen houdt mij op de been. Ik zie de wolken niet, de tegels wel. Ik volg mijn stappen, maar ik ga niet snel. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Er ligt een waas op mijn blik. Mijn oren zitten dicht, de lucht drukt op mijn hoofd. Het bloed klopt in mijn keel. Mijn hart slaat over. Mijn lijf voelt als verdoofd.

0: Wat, hè?
1: Ja. Anne van Veen is dit. En ik loop. Ja, dat weten we nou langzamerhand ook wel natuurlijk, hè. Soms heb je bij de plaatjes, dat weet je. En net als een beetje heel oude van BZN, toen er nog geen zangeresjes bij waren. Toen, in 1974 maakten ze deze plaat.

0: Volendam, ja, uit een verre hit verleden. BZN, de band zonder naam. Love me like a lion, love me like a rock. Ja, dat is een leeuw, weet je. Ik weet niet, een leeuw die je lief kan hebben, daar begint in een steen helemaal niet, want die zegt niks terug natuurlijk. Hè? Weet je waar je ook steen hebt? Oostenrijk, hele hoge bergen, kilometers hoog. Als ze goed spatsen.
1: Für mich war klar von Anfang an, mein Weg heißt du und ich.

0: origineel natuurlijk van de Lion Sleeps Tonight. Dat 1962, de Tokens. Later maakt de Tijd Fit er ook eentje van natuurlijk, hè. Wist jij ook nog wel, hè. Gaan we op naar het nieuws van 10 uur hier op 12.04. Goedenavond.
1: Zij dronk Ranja met een riem.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

soms moet je even fijn bezig zijn. Hè? Dat is, ja, blijf je de microfoon hangen uit. Goedenavond, 12 tot 4 uit de week. Ik ben al een uurtje bezig als je net erbij komt. Maakt niet uit. Nou, dan zeg je, gaan we een gouden Tolle Hansen trouwens, was dit. Gaan we houden? Oké. Okay. 1968. Boos geleden, hè? Was je dit toen al? Misschien niet, hè? Dit is de Love Affair. Ik ken hem nog vanaf de zeezenders. En met de zeezenders Radio Noordzee bijvoorbeeld draait. Dus deze plaat heel vaak. Dit is de Everlasting Love.

0: geweest. Dit is Joop Ruitenbeek.
1: Ik zie niet in zijn fanclub, maar ik heb wel veel bewondering voor wat hij heeft bereikt. En hoe hij het doet.
0: De meest technische man van de radio.
2: Side computer.
0: Niet echt de nachtburgemeester. Joop Ruitenbeek.

0: De mensen die ze maakten wel een goede comeback op de televisie, op de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Wel, zo is het wel natuurlijk, hè? Ja. Met name ook Lene, dat was er ook bij daar in Ede, hè?
1: Geef me een kans, dan kom ik terug.
0: Kans je weer verwijderen natuurlijk, hè?

Siska Peters hier op 12.4. Geef me je hand, geef me je hand. Je hebt ook nog een plaat, geef me je angst, van André Hazes, hè? Frans Duijs hebben mocht eens omroep, even ga ik even horen aan je. Ruim 10:15 hier op 12.4. Mijn naam is Job Ruijs, ik ben bij je tot 11 uur. De mannen Tiel.

Ja, dat biertje ook erbij was soms een beetje pedisse. Het is een beetje pittig, zeg maar. Moet je spoelen met bier natuurlijk, hè. Ja. Tante Lien of zo, weet ik even dat hier op 12.24 natuurlijk. Even de klungels.

Dolly en zijn parels. En ja, dat plaatje, dat verzoekje komt er zo aan, Ronald. Hè. Wees niet bevreesd, wees niet bevreesd. Hè. Is even een gauw ouwe. Peter and Garden. Alle wel precies, hier op de 124.

echt ver terug in de tijd. Ik heb er nog eentje voor je. Ook uit die jaren ongeveer 1966. Hè? Goedenavond, Zwanen, daar in Zaandam. Zaandam, Zaandam. Het is David Garrick. Die hebben ze ook gemaakt door de Rolling Stones. Hè? Lady Jane.

0: Lady Jane. David Garrick, ja, zei ik altijd, origineel is het, is een beetje twijfelachtig tussen hem en de Rolling Stones natuurlijk. Ja, maar ik heb nog een verzoekje voor Ronald, die morgen weer lekker gaat werken. Ja. Ik denk dat de meeste mensen weer gaan werken. De scholen gaan ook weer beginnen.
1: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
2: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.
1: Hoe kom

0: Yes, I'm Duits. Oh, ik ga verkeerd. Ik ben daar aan het wachten. Ik begin opnieuw. Yes, uit. Yes, I'm.
1: Ik doe het verkeerd om je om eerst aan te trekken.

0: je niet gek wil worden, word je nou wel gek natuurlijk. Even voor Ronald, hè.
1: Foei, foei, mens zal de moe van worden.
2: Bedankt, Kwasien.
1: Wat heb je?
2: Ja, zeker weten.
1: Beste jong, beterschap.
2: En terug naar Zalk, hè.
1: Ja, dag Gerard. Kwasien.
2: Kwasien.
0: Dag.

0: heren van Ferrari. Je kan ze vast en wel van Monza was her name. Met die hond. Die hond van me, die heette Monza, weet je nog? En Amira Mio hebben ze ook gemaakt. En nog veel meer artiesten hebben dat nummer gemaakt. Hè?
1: Let's go!
2: Radio 12
1: P4. Altijd Pirates en Hits.
2: 24

0: nummer 16.
1: Stem herken je wel, hè? John Spencer, toen nog bij Dynamic Rockets, zo heette ze dat toen. Hè? Amper 16, hier op 12-2-4. Bijna 10:45. Ik ben er even bij, een paardje of 3-5, dan is het ook weer gebeurd, hè. Ken je deze nog, toen we nog vroeger met het Songfestival meededen, hè? Maggie McNeil.

Pam, pam, pam. Kijk nog. Maggie McNeil was een sjoukje van een spijker, heet het. Dan met Mouten McNeil was het. Mouten McNeil was het.

geen Corrie of de Rekels, of weet ik veel. Maar gewoon Erwin en Deborah, die maakt ook gemaakt. De Jukebox, hè, wel bekend in hem natuurlijk. Hè, ja. Wel bekend hier op de buitenlandse wereld. Dit is niet Queen. Nee. Dit is gewoon de WC-experience, hè.

0: lekker op die gitaar aan, maar natuurlijk heerlijk is dat. Net als Queen. Hey, say, de heren van de BC Experience hier op het antwoord. Ik vat een plaatje nog te gaan, even nieuws. En dan zeg ik bye bye, zwaai, zwaai. Dat iedereen gewoon maandag aan het werk is, zullen we dat afspreken. Of gewoon naar school toe. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Maar die mensen die luisteren niet meer. Die slapen lang, die kinderen natuurlijk. Hè. Ja.
1: Dit is 12-12-12-24.
0: Even heel oud stukje.

Even speciaal voor Zwaan, hè? Die was gisteren artis geweest, ja. De artis Rock van Black and White. Misschien had je het nooit gehoord, maar...

Zo, mijn laatste vakale gaat erin. Allemaal wel rusten voor zometeen. Straks de mensen en morgen weer gezond op natuurlijk. Hè. Dit is mijn laatste American Bread. En Ben Michet. Goeienacht zometeen.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

wil jou wat zeggen. Wat ik nog tegen een andere meisje, tegen geen enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je blijven houden. Altijd, altijd van jou.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q-Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Of tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. De regen breidt zich geleidelijk uit en hier en daar is ook onweer mogelijk. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.